0: Goedenacht. In het Zuid-Hollandse Den Horen staat een bedrijfspand in brand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral hard gewerkt om ervoor te zorgen dat andere gebouwen niet in brand vliegen. Het getroffen bedrijf maakt mechanische skibanen. Er komt veel rook vrij bij de brand die over de snelweg A4 trekt. De Duitse defensieminister waarschuwt voor de toename van polarisatie en verdeeldheid in Duitsland. Als mensen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en daar zelfs ruzie over maken, is niemand meer veilig, zei hij op een lezing in Berlijn. Hij noemde Finland als ultiem voorbeeld waar juist veel verbondenheid is tussen mensen. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het weer van Weer Online? Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden. Maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop

0: Maximum Summer.
1: Q Music.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Goedemorgen. Een grote loods is vannacht uitgebrand in Den Horen, vlakbij Delft. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw en er kwam veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Roetdeeltjes kwamen tot een kilometer verderop neer, maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen gisteravond. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vannacht met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4 uur. Het weer van Weer Online? Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Een deel van de scholen heeft vandaag een tropenrooster vanwege de hitte, maar ouders hebben daar best wel stress van en discussie over. Volgens de Telegraaf heeft 1 op de 3 scholen nu een tropenrooster, wat betekent dat hun kinderen een paar uur eerder klaar zijn. Dat zorgt voor een logistieke puzzel binnen gezinnen, zegt deze ouderorganisatie bij RTL.
1: Ik denk dat het voor een deel van de ouders echt wel lukt. En in principe is het natuurlijk ook zo dat scholen moeten voorzien in opvang op het moment dat het ouders niet lukt. Maar het is toch wel weer steeds een heel geregel. En er zitten ook echt wel ouders in die peiling die zeggen, ja, ik hoor het heel kort dag, het gaat morgen al in.
0: Scholen zijn vrij een tropenrooster in te voeren, maar wel als laatste redmiddel, zeggen experts in de krant. Cardiologen willen minder gaan doen om zo de zorg toegankelijk te houden. De afgelopen jaren is goed gekeken naar wat wel en niet nodig is qua behandeling, controles en administratie. Alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om 5 jaar lang na het vervangen van een hartklep controle-echo's te blijven maken. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel dingen gedaan, omdat ze nou eenmaal zo gedaan werden. Maar het helpt lang niet allemaal. Er zijn nog 2 mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mannen vast voor het plannen van die aanslag. En even een update van de avond en de nacht van het WK. Het was weer de avond van de scorende supersterren. 1 daarvan was Lionel Messi. Voor hem werd het een historische avond. Hij scoorde 2 doelpunten in de wedstrijd die Argentinië met 2-0 won van Oostenrijk. Daardoor is hij die topscorer alle tijden op het WK. 18 heeft hij er gescoord in totaal. Hoe lang hij die titel heeft is maar de vraag, want de Franse spits Kylian Mbappé zit hem op de hielen. Ook hij scoorde er 2 vannacht. Frankrijk won door zijn goals met 3-0 van Irak. En dan het weer van Weerplaza. Droog en veel zon. Het wordt 27 tot 32 graden.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oranjefans opgelet. KPN

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
5: Aldi, VGZ, helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
7: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Twee blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Q-Music Limburg nieuws.
3: Goedemorgen. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen heeft mishandeld. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets. Gebeurde in het centrum van Utrecht. U hoort er meer over bij Opsporing Verzocht.
4: Hij heeft die vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld door onder andere een nekklem aan te leggen. Volgens de slachtoffers had de man een breed hoofd en scheve tanden. Hij rookte.
3: De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. Het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak lag 2 uur stil omdat er zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok. Een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Noorwegen dat moeizaam won van Senegal met 3-2. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialf had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de Spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialf nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En vanwege de warmte is de vraag naar airco's explosief gestegen. Volgens de branchevereniging hebben sommige installateurs sinds vorige week 4 keer zoveel aanvragen. Sinds 2020 ligt de jaarlijkse verkopen van airco's boven de 250.000 per jaar. Het grootste deel gaat naar woningen. En het wordt droog, zonnig en warm. In het noorden wordt het zo'n 27 graden. In het zuiden kan de temperatuur oplopen naar 32 graden.
2: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
5: Goedemorgen Limburg. Daniel.

0: Het alleen nog in onze herinneringen. Dat hij in Nederland was. American Girls hoorde je. Goedemorgen.
1: Daniel, maak je wakker.
2: Doe een poging, hè.
0: Dinsdagochtend, 23 juni vandaag. Opnieuw tropische hitte in de provincie. Vandaag schijnt de zon volop, blijft droog. Vanmiddag en aan het begin van de avond loopt de temperatuur op naar 33 graden.
1: Daniel Smulders.
0: Het waait ook niet echt. Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar het is echt een beetje windstil ook. Iedere dag probeer ik de raam aan de deur open te zetten, maar hij heeft totaal geen nut. Dan zet ik de ventilator aan. Het is het allemaal niet. Nee, op een of andere manier moet even goede wind moet eraan komen. Dan kan de warmte een beetje uit het huis. Na zonsondergang zal het nog lang warm blijven vanavond, weet het ook. En in Borren, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Later gaat het opwarmen, temperatuur 18 graden. Dan nieuws over Madonna, waarom ook niet. Madonna die is een van de weinigen die geen biopic heeft. Ja, ze heeft een of andere goedkoop documentairetje bij elkaar geraapte beelden die iedereen al 1000 keer heeft gezien. Maar ze wilde een echte biopic, hè? Weet je, net zoals die van Michael Jackson. Die is er niet. En die gaat er niet komen, want Madonna is boos. Want ze hebben wel een plan, alleen het gaat altijd over geld. Madonna en Universal, dat is degene die de film gaat maken, die hebben ruzie gekregen over het budget. Ik heb een buitengewoon leven geleid. Een enorm leven. Ik heb dus een groot budget nodig. Mooi dit, hè? Nou, gaan we niet doen, Madonna. En je ook jij. Gaan we weer muziek maken. Of gekke selfies in een of ander raar gewaad, wat je met je leeftijd eigenlijk niet kan. Weet je dat? Door naar het volgende. De Q-update zo meteen. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere slachtoffer zwaar gewond na een gewelddadige straatroof in Maastricht. Arrestatieteam ingezet bij een incident. Dat is een incident geweest in Brunsum. Dat zo onder andere in de Q-update. Oh, en
4: I don't know who else needs to hear this, but you can't have a bad day.

Stateless, New Religion was dat. Op Q Music Limburg, goedemorgen. Fijne dinsdagochtend. Met het nieuws uit je eigen provincie, de Q-update. Bij een gewelddadige straatroof op het Stadionplein in Maastricht is gistermiddag een persoon gewond geraakt. Slachtoffer werd meerdere keren in het gezicht en op het hoofd geslagen door twee daders die daarna op de vlucht sloegen. Politie zoekt getuigen. Heeft op dit moment nog niemand aangehouden. De politie heeft gistermiddag een arrestatieteam en een onderhandelaar ingezet om een man met verward gedrag uit een woning in Brunsum te halen. Na enkele uren kon de man veilig worden overgedragen aan gespecialiseerde zorgverleners. Over de aanleiding van het incident doet de politie geen verdere mededelingen. En het Openbaar Ministerie eist een boete van 150.000 euro... tegen een afvalverwerker in Landgraaf na een dodelijk bedrijfsongeval in 2024. Daarbij kwam een persoon om het leven nadat hij op het bedrijfsterrein werd aangereden door een shovel en bekneld raakte. Volgens justitie schoot het veiligheidsbeleid tekort en ook de shovelchauffeur krijgt een taakstraf van 60 uur. Tot zover de Q-update. Buiten dat we je op de hoogte houden wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Ook ontzettend veel muziek. Ik

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
6: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
12: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Creon Kozijnen. Zo berekend.

0: 5 juli. Met onder andere Paul Elstak, de jeugd van tegenwoordig, Bluff en Danny Vera. Alle info vind je op qmusiclimburg.nl.
1: Dit is het nieuws van nu.nl op Qmusic Limburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen heeft mishandeld. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets. Gebeurde in het centrum van Utrecht. Je hoort er meer over bij Opsporing Verzocht.
3: Hij heeft die vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld door onder andere een nekklem aan te leggen. Volgens de slachtoffers had de man een breed hoofd en scheve tanden. Hij rookte.
2: De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. Het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak lag 2 uur stil omdat er zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok. Een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Noorwegen dat moeizaam won van Senegal met 3-2. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialf had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de Spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialf nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En vanwege de warmte is de vraag naar airco's explosief gestegen. Volgens de branchevereniging hebben sommige installateurs sinds vorige week 4 keer zoveel aanvragen. Sinds 2020 ligt de jaarlijkse verkopen van airco's boven de 250.000 per jaar. Het grootste deel gaat naar woningen. En het wordt droog, zonnig en warm. In het noorden wordt het zo'n 27 graden. In het zuiden kan de temperatuur oplopen naar 32 graden.
0: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg.

0: Kygo, Khalid Griffin, Simon, Save My Love.
1: Daniel,
2: ja?
1: Maak je wakker.
0: Ja. Als mij niet lukt, dan lukt het de broeierige warmte wel. Zo, wat een dagen gaan we tegemoet, hè? Een klein beetje vooruitkijken.
1: Daniel Smulders.
0: Opnieuw tropische hitte vandaag in Limburg. De zon die schijnt volop, blijft ook droog. Vanmiddag, begin van de avond, 33 graden. Na zonsondergang blijft het ook nog gewoon lang warm. Voor het zuiden van Limburg geldt vanaf morgenmiddag code oranje. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Het KNMI adviseert voldoende te drinken. Water, hè? De zon te mijden en zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag te beperken. 38 graden! Ja, dat is bijzonder. Dus het enige wat je kunt doen is je daar op voorbereiden. Toch? Ja. Dus ik schat het maar zo. You can have a bad day at work if you don't go. Nou, voetbal kijken, dat is ook niet helemaal goed voor je blijkbaar. Want voetbal kijken verhoogt de kans op een hartaanval. Op een wedstrijddag overlijden. Het is onderzocht dit, hè. 1,5 keer zoveel mannen aan een hartaanval dan de dag ervoor. Dat is te lezen in het Parool. Tijdens een wedstrijd kan je hartslag door de spanning makkelijk verdubbelen. Onderzoekers zagen dat, als het echt spannend wordt. De hartslag kan oplopen naar 180. Vergelijkbaar als je een sprintje trekt. Maar geen zorgen. Volgens artsen is het niet nodig om te stoppen met voetbal kijken. Onderzoekje van niks toch ook, toch? Laten we eerlijk wezen. Ja, dat haalt aan de kant. Het is toch heel logisch dat als de spanning zwaarder is... Ik bedoel, stel dat we allemaal ineens heel enthousiast de rondjes zouden gaan rennen... is precies hetzelfde. Of naar een optreden gaan kijken van een bepaalde artiest of zo. Waar we helemaal gek van zijn. Maar goed, altijd oppassen, dat is het belangrijkste. En juichen gewoon als we winnen. Ja, je gaat niet juichen als je niet wint natuurlijk. Dat is een hele domme opmerking van mij. Zometeen Q-update. Wou je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Onder andere een arrestatieteam dat is ingezet bij een incident in Brunsum. En brand in zorgcomplex Valkenburg snel onder controle. Dat zo in de Q-update. Na die Q.

0: Je luistert Q-Music Limburg met The Rhythmics en Sweet Dreams. Leuk dat je luistert. 7:45 is het nieuws van afgelopen uren. Dit is de Q-Update. De politie heeft gistermiddag een arrestatieteam en een onderhandelaar ingezet om een man met verward gedrag uit een woning in Brunsum te halen. Na enkele uren kon de man veilig worden overgedragen aan gespecialiseerde zorgverleners. Over de aanleiding van het incident doet de politie geen verdere mededeling op dit moment. En in een zorgcomplex aan de Kouwberg in Valkenburg is gistermiddag brand uitgebroken in een liftschacht. Enkele bewoners zijn uit voorzorg naar een veilige afdeling verplaatst. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er zijn geen gewonden gemeld. En bij een gewelddadige straatroof op het Stadionplein in Maastricht is gistermiddag een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd meerdere keren in het gezicht en op het hoofd geslagen door twee daders. Daarna zijn ze op de vlucht geslagen. Politie zoekt getuigen, heeft verder nog niemand aangehouden. En tot zover de Q-update. We houden je op de hoogte, wat er gebeurt in je eigen provincie. Je krijgt onder andere Miles Smith en Niall Horan zometeen. Maar eerst even iets anders. We hebben Jules Lempers aan de telefoon, oprichter van Lempers Select. Dat bedrijf is uitgeroepen tot aantrekkelijkste werkgever van Limburg in de categorie MKB. Jules, van harte gefeliciteerd met die mooie titel.
1: Dankjewel, goedemorgen Daniel.
0: Goedemorgen, wat een mooie erkenning is dat, hè, voor jullie.
1: Ja, absoluut. Dit is een prijs waar we heel blij mee zijn. En voor ons is dat gewoon een stukje bevestiging van iets waar we al 8 jaar mee bezig zijn.
0: Mooi, mooi, mooi. Voordat je heel erg in detail gaat treden, vragen heel veel mensen zich misschien af. Lempers Select, wat is dat eigenlijk? Kun je dat even heel kort uitleggen?
1: Jazeker. Daniel, we zijn een uitzendorganisatie in Zuid-Limburg. Dus we zitten eigenlijk in Heerlen. Met ons kantoor, maar we doen eigenlijk tot en met Roermond. Dus wel echt het zuiden van Limburg. Roermond is dan wel het noordelijkste deel. En we zijn een club, een jonge club. We zijn met 22 mensen op kantoor. Dus toch een hele bende na 8 jaar. Ja. Dus heel vet.
0: Wat betekent nou die titel aantrekkelijkste werkgever van Limburg voor jullie en het hele team?
1: Ja, voor ons is dat echt een kers op de taart. We zijn heel blij mee en heel trots op. We zijn continu bezig met andere werkgevers om hun hierin te adviseren. Dus we laten hiermee ook het goede voorbeeld zien aan onze klanten toe. Hè, dat we gewoon continu bezig zijn met onze eigen imago. Dus voor

0: En daarin zie je wel heel veel verschuivingen. Dus we zijn niet het enige bedrijf dat het goed doet. We hebben heel veel klanten. En al die klanten zijn er ook stuk voor stuk mee bezig. Alleen de aandacht voor mensen is belangrijker dan ooit. En ik vergelijk het altijd met een restaurant. Weet je, het stukje beleving in een restaurant. Als je binnenkomt en men kent jou al, dan kom je toch op een hele andere manier binnen. Dus het gezien worden, het meenemen van je mensen. En niet meer, oké, van dit is onze visie, doe maar gewoon. En ik denk dat daar dat de belangrijkste tip is van als je dat als bedrijf wel nog doet. Of als je wel nog het imago hebt, ik ben de werkgever en jij bent maar de medewerker. Dat gaat hem niet worden. Dus de tip is, doe het echt samen met je mensen. En vanuit daar ga je gewoon echt iets heel moois kunnen bouwen. Ja. En cultuur is bij ons in elk geval het verschil.
1: Mooi zo. Jules Lempers van Lempers Select, uitgeroepen tot aantrekkelijkste werkgever van Limburg. Ja. In de categorie MKB. Nou, geniet nog even van de prijs. En van alle mooie dat jullie toekomt.
0: Dankjewel.

0: Dit is Q Music.
1: Teddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.
0: En dit is nieuw.
2: Ah, met deze lijkt het wel alsof de lantaarnpalen veranderen in palmbomen en de weg in één groot zwembad. Het is Topic en Becky G.

0: Sorry, Bobby. Oh, wat een perfect liedje voor deze temperatuur, hè? Er zijn echt heel veel lekkere liedjes uit op dit moment die perfect passen bij het weer. Zo direct, 8:15, een minuut voor Limburg. Altijd, hè, 8:15. De WhatsApp-nummer dat je kunt gebruiken, 06-33-345-345. Hoor je het voor het eerst, denk je, een minuut van Limburg, was dat nou weer? Heel simpel, zijn je positieve bijdrage voor vandaag. En iedereen kan een bericht insturen via de WhatsApp. Typ in, spreek in, hou het kort, hou het positief. En dan ben je misschien zo wel op de radio, 7:15.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZetaBever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry, het is WK.
5: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Q-Music Limburg. Nieuws. 8 uur.
6: Goedemorgen. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% van de gezinnen heeft geldzorgen. Komt met name door de hoge lasten voor wonen, vervoer en boodschappen. Bij jongeren tot 30 heeft zelfs meer dan de helft financiële problemen, zegt het Nibud bij de NOS.
7: Jongvolwassenen zijn mensen die vaker een laag inkomen hebben, vaker ook wisselende inkomsten hebben, vaker ook huren. En dat zijn nou juist bij uitstek al jarenlang de groepen waar we zien dat de zorgen over de financiën het grootste zijn.
6: Mensen hebben ook vaak te weinig spaargeld als buffer. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week 2 vrouwen heeft mishandeld. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets. Dat gebeurde in het centrum van Utrecht. Je hoort er meer over bij Opsporing Verzocht.
8: Hij heeft die vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld door onder andere een nekklem aan te leggen. Volgens de slachtoffers had de man een breed hoofd en scheve tanden. Hij rookte.
6: De politie gaat ervan uit dat de 2 willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd gedaan werden. En de grote sterren hebben het weer waargemaakt op het WK. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor Argentinië, Frankrijk en Noorwegen. Die allemaal wonnen en door zijn naar de tweede ronde. Messi is door zijn 2 doelpunten nu topscorer aller tijden met 18 doelpunten. Oudspits Zlatan Ibrahimovic is onder de indruk. Hij vergeleek Messi op Fox met hemzelf.
9: I don't know where it will finish. 5 goals in 2 games. I have 0 goals in 2 World Cups. So.
6: Messi heeft naast zijn record nog meer te vieren deze week. Morgen wordt hij 39 jaar. En dan het weer van Weerplaza. Het wordt droog, zonnig en warm. In het noorden wordt het zo'n 27 graden. In het zuiden kan de temperatuur oplopen naar 32 graden.
10: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
11: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
12: Hé, hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Park City Live.
14: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
15: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: je. Just a Jack style during the lights of. Ik zie ineens, er staat een wachttijd, zeg maar, voor wat betreft de files op de A1, ver hier vandaan bij Stroe, 597 minuten, dus 10 uur. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik denk dat er een kleine bug zit in de verkeerssystemen, jongens. Hoe kun je nou een vertraging hebben van 10 uur?
1: Maakt je wakker.
0: Nou, dat is een foutje. Nou goed, dat is heel ver weg. Dat is bij Apeldoorn, daar zitten we niet. Dat is ook niet belangrijk. Tenminste, voor ons, hè. Want Q-Music Limburg houdt je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Bijvoorbeeld met, eens kijken hoe het weer gaat worden vandaag.
1: Daniel Smulders.
0: En het is enorm, dat is enorm. En niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. Opnieuw tropische hitte. We schrijven hem even voor dinsdag 23 juni. Zon schijnt volop vandaag, blijft droog vanmiddag. En begin vanavond loopt de temperatuur op naar zo'n 33 graden. Voelt drukkend warm aan. Blijft ook na zonsondergang lang warm. En voor het zuiden van de provincie geldt vanaf morgenmiddag code oranje. 38 graden kan het worden. KNMI zegt, drink voldoende. Dus vermijd de zon. En zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Nou, bedankt voor de tip. Had ik zelf nog niet over nagedacht. Ik denk, joh, ik ga lekker even de hele dag in de zon liggen werken. Hè? Zwaar werk doen. Nee, natuurlijk niet. Moet je wel een beetje nadenken altijd. Hè? Waarom moeten altijd overal codes bij en opmerkingen? Alsof we niet meer na kunnen denken. Weet je wat het probleem is? Als we het een keer niet doen, dan is het, ja, we hebben niks van gezegd. Dan moet ik altijd weer denken aan die ene vrouw die de kat had gewassen omdat hij heel vies was. En daarna dacht ze, oh, hij is wel heel erg nat. Hoe ga ik hem afdrogen? Ik zet hem even in een magnetron. Dit is echt een serieus gebeurd verhaal. Die vrouw die heeft dus haar kat in de magnetron gezet. Weet je wat er gebeurt als je een kat in de magnetron doet? Ja, precies. Die overleeft dat niet, hè? Ja. Je wil ook. Nou ja, die ontploft. Zo simpel is het. En toen heeft zij de magnetronfabrikant aangeklaagd, omdat het namelijk niet stond in de gebruiksaanwijzing dat het niet mocht. Je mag hier geen kat in de magnetron stoppen. Ja, die vrouw heeft geld gekregen. Bizar, hè? Misschien moeten we er even. Misschien moet je eens even kijken in de gebruiksaanwijzing van je magnetron. Of er een regeltje in staat die verwijst naar dit verhaal. Dat zou maar kunnen.
2: Stop geen levende dieren of beesten in de magnetron. Ongetwijfeld dat erbij staat.
0: Hoe kom ik hierop eigenlijk? Wat een lang verhaal. Jeetje. Ik weet het niet meer. Zometeen in de Q-update. Wou je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie? Onder andere dat er een arrestatieteam is ingezet bij een incident in Brunsum. Meer zo.
1: Q-Music.

Alicia Cara en haar Scars to Your Beautiful. Martin Garrix komt er zo aan. Met Ed Sheeran samen, Repeat It. Eerste nieuws uit je eigen provincie, de Q-update. Politie heeft gistermiddag een arrestatieteam en een onderhandelaar ingezet om een man met verward gedrag uit een woning in Brunsum te halen. Na enkele uren kon de man veilig worden overgedragen aan gespecialiseerde zorgverleners. Over de aanleiding van het incident doet de politie geen verdere mededelingen. En het Openbaar Ministerie eist een boete van 150.000 euro... tegen een afvalverwerker in Landgraaf na een dodelijk bedrijfsongeval in 2024. Daarbij kwam een persoon om het leven nadat hij op het bedrijfsterrein werd aangereden door een shovel en bekneld raakte. Volgens justitie schoot het veiligheidsbeleid tekort en ook de shovelchauffeur krijgt een taakstraf van 60 uur. En door een storing bij de luchtverkeersleiding op Eindhoven Airport zijn gisteren 3 vluchten uitgeweken naar Maastricht-Aken Airport. Het gaat om toestellen uit Istanbul, Sofia en Katowice, en de storing die zorgde ook voor vertragingen en annuleringen op Eindhoven Airport. En tot zover de Q-update. Het is de minuut van Limburg. Dit is zometeen aankomt met je positieve bijdrage voor vandaag. Hier is het WhatsApp-nummer 0633345345. Stuur maar door en je bent zo op de radio. Naar Martin Garrix. En de samenwerking met Ed Sheeran. Wie had dat gedacht? Dit is de nieuwe track, Repeat It Up Q.

Martin Garrix en Ed Sheeran, nieuwe track samen. Wat een mooie samenwerking is dat, hè? You ought to repeat it. Q Music Limburg. Het is tijd voor de Minuut van Limburg. Let's go!

0: 3-4-5. Dan stuur je bericht naartoe en dan ben je misschien zo meteen wel op de radio. Eens even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Ja. Oké, zijn we een beetje klaar voor? Nou, ik denk het wel. Oh, nou, we beginnen meteen met...
1: Summer, summer, summertime.
0: Oh, yes. Oh, lekker. Heerlijk, al die zomerse liedjes ook allemaal. Hey Ryan, is alles goed? Wordt hier gestuurd. Geen idee. Daniel, goedemorgen. Hier thuis heb ik besloten dat ijs gewoon onder ontbijt valt. Haha, lekker. Cornetto. Met dit weer mag het best. Groeten van Esther uit Hoorn. Ryan is de topcollega, moet ik net even horen. Mijn dochter vroeg of we dit weekend naar Spanje gaan. Ik zei, nee hoor, gewoon in de achtertuin qua temperatuur, zegt Linda. Ja, op zich grappig toch, hè?
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hallo.
2: Ik weet dat iedereen nog moe is, maar... iedereen voor Daniel!
0: Oké, wow, ja, dankjewel. Wat een enthousiasme voor deze vroege ochtend. Goedemorgen, Q. Marco, het is warm, hè? De prullenbak smelt weg vandaag. Nou, niet alleen de prullenbak. Ik zag een of andere foto waarvan ik niet weet of het AI is... maar ik vond het wel heel grappig bedacht, als het wel zo is. Dat was een auto en waarvan de motorkap helemaal gesmolten was. Ja, zo'n Chinese plastic auto, weet je wel. Het was daar veel te warm voor.
3: Hey Daniel.
0: Ja.
3: Het wordt lekker warm weer.
0: Ja.
3: Maar weet je eigenlijk hoe dat komt?
0: Nou, vertel.
3: Door de temperatuur.
0: Ja, oké, die vind ik leuk.

Morgen weer een nieuwe Minuut van Limburg. 06-33-345-345 is het WhatsApp-nummer dat je in je telefoon kan zetten. En wat je zometeen ook nodig hebt als je kans wil maken om jezelf te kwalificeren voor de backstage tickets voor Park City Live voor de zondageditie van 5 juli. Meer over een kwartiertje ongeveer.

0: Afrojack met Sia, David Guetta, Awake Tonight, hoor je. Q-Music Limburg heb je aanstaan. Je maakt zo kans op je kwalificatie voor de backstage tickets voor Park City Live voor 5 juli. Optredens van DJ Paul, Elstak, Davina Michel, Danny Vera, Bluff onder andere. Hey, sta jij gewoon backstage, hè, met de sterren. Je maakt de kans op zo. En de top 40 update komt eraan met onder andere de Polonaise met Cheerio.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ah, oh, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streekt. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
6: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
7: Yes!
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: City Live. Op zondag 5 juli. Met onder andere Paul Elstak, De Jeugd van Tegenwoordig, Bluff en Danny Vera. Alle info vind je op qmusiclimburg.nl.
1: En het nieuws van nu.nl op Q-Music Limburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% van de gezinnen heeft geldzorgen. Komt met name door de hoge lasten voor wonen, vervoer en boodschappen. Bij jongeren tot 30 heeft zelfs meer dan de helft financiële problemen, zegt het Nibud bij de NOS.
3: Jongvolwassenen zijn mensen die vaker een laag inkomen hebben, vaker ook wisselende inkomsten hebben, vaker ook huren. En dat zijn nou juist bij uitstek al jarenlang de groepen waar we zien dat de zorgen over de financiën het grootste zijn.
2: Mensen hebben ook vaak te weinig spaargeld als buffer. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen heeft mishandeld. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets. Dat gebeurde in het centrum van Utrecht. Je hoort er meer over bij Opsporing Verzocht.
4: Hij heeft die vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld door onder andere een nekklem aan te leggen. Volgens de slachtoffers had de man een breed hoofd en scheve tanden. Hij rookte.
2: De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd gedaan werden. En de grote sterren hebben het weer waargemaakt op het WK. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden twee keer voor Argentinië, Frankrijk en Noorwegen. Die allemaal wonnen en door zijn naar de tweede ronde. Messi is door zijn twee doelpunten nu topscorer aller tijden met 18 doelpunten. Oudspits Zlatan Ibrahimovic is onder de indruk. Hij vergeleek Messi op Fox met hemzelf.
5: I don't know where it will finish. 5 goals in 2 games. I have 0 goals in 2 World Cups. So.
2: Messi heeft naast zijn record nog meer te vieren deze week. Morgen wordt hij 39 jaar. En dan het weer van Weerplaza. Het wordt droog, zonnig en warm. In het noorden wordt het zo'n 27 graden. In het zuiden kan de temperatuur oplopen naar 32 graden.
0: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: 40 hits van vandaag.
1: Dit is de Top 40 Update.
2: Op vrijdag hoor je op Q-Music Limburg altijd het overzicht van de 40 populairste hits van Nederland in de top 40. En iedere ochtend om 8:30 de top 40 update. Van dinsdag 23 juni met op 1 het huidige goud in handen van Justin de Wild. Op 2, je verzint het niet, het zilver. Op 3, niet het huidige brons, maar wel de hoogste nieuwe binnenkomen. Maar eerst hoor je de zomerhit van Italy en Roddy Flex en Frenna, populair.
0: 4.

Alex Warren en Passenger binnengekomen op 31 in de top 40. Zijn achtste top 40 hit, hè? Vandaag de update op 3. Top 40 update. Door naar nummer 2, daar vinden we het anthem van het WK voetbal in handen van Bruna Boy en Shakira. In 2010 had Shakira ook al het WK anthem op haar naam staan. Waka Waka, de meeste nooit hoger gekomen dan de zesde plek in de enige echte. En over dat succes is ze met Dai Dai al heen, want ze zijn gestegen naar de tweede plek in de lijst. Dus wie weet pakken ze vrijdag ook nog wel eens het goud. Zowel in de top 40 update als in de top 40 zelf op nummer 2. Dit is Burna Boy, Shakira. 2.

volgt de archieven in Italy. Roddy Flex, Frenna, Populaire op 4. En de hoogste nieuwe van Alex Warren, Passenger, op nummer 3. Shakira, Burna Boy, Die Die, net gehoord op 2. En dan naar de nummer 1. Al 4 weken is hij daar te vinden, Justin de Wild. En wat doe je als je al zo'n maand de nummer 1 van Nederland bent? Dan ga je een eigen drankje uitbrengen. Nou, dat heeft hij ook gedaan, Justin de Wild. Dus tegenwoordig in de Polonaise en met zijn Cheerio. Ook vandaag het goud in de top 40 update. 1.

0: de wereld was dat. Op nummer 1 in de top 40 update. Oh, cheerio. En niet zomaar een nummer 1 in de top 40 update. Nee, nummer 1 in de Nederlandse top 40. Morgen weer een top 40 update om 8:30.
1: In the picture.
0: Deze week staat Park City Live in the picture bij Q Music Limburg. Je maakt iedere ochtend kans om jezelf te kwalificeren voor 2 exclusieve backstage kaarten voor Park City Live. Elke ochtend deze week hebben we een artiest die op zondag 5 juli op het podium staat in Heerlen. Maar die laten we achteruit horen. Aan jou de vraag, welk artiest is het? Spreek dat even in samen met je naam en stuur dat in een audioberichtje naar 0633-345-345. Dat is het WhatsApp-nummer van Q Music Limburg. Even voor de duidelijkheid, wie staan er allemaal zondag? Even grote namen even noemen allemaal. Hè. Onder andere, nou, de Benga Boys, altijd leuk. Verder, Davina Michel, Danny Vera, Jeugd van Tegenwoordig Bluff, Dirty Daddies en de Paul Elstaks met zijn XXL-show onder andere. Nou, ben je er klaar voor? Dit is het moment. Hier gaat hij komen. Wie hoor je hier achteruit?

Dat is echt een Russisch liedje zo, hè? Makkie, 0633-345-345. Dat is het WhatsApp-nummer. Hoor je zelf zo op de radio, heb je gekwalificeerd voor de tickets. En vrijdag gaan ze eruit in een van de winnaars van deze week.

voor Park City Live voor zondag 5 juli. Alle info op de site qmusiclimburg.nl. Iedere ochtend spelen we deze week heel simpel. Heel simpel spelletje. Je hoort namelijk een van de artiesten die optreedt op die zondag achteruit. Ja, eens even kijken of je weet wie dit is.

0: dat is Davina Michel. Judy Spelman.
1: Jouw kwalificatie voor de backstage tickets aan de vrijdag hoor je of je de winnaar bent. Wil je er ook kans op maken? Morgen weer 9:15 Q Music.

0: uitgebroken, the year of summer. Even lekker de ochtend in dansen. Hè? Lekker met die baby stampen. Zo direct naar 9 uur heeft Q Music Limburg natuurlijk meer hits. Onder andere deze mooie van Stella Lefty. Wat een hit, hè? En David Guetta. Memories komt er ook zo aan.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Park City Live.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
2: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Q Music Limburg nieuws 9:00.
13: Goedemorgen. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen. Bijna 40% van de gezinnen komt maar moeilijk rond. Komt met name door de hoge lasten voor wonen, vervoer en boodschappen. Bij jongeren tot 30 heeft zelfs meer dan de helft problemen met het betalen van de rekeningen, zegt het Nibud bij de NOS.
14: Jongvolwassenen zijn mensen die vaker een laag inkomen hebben, vaker ook wisselende inkomsten hebben, vaker ook huren. En dat zijn nou juist bij uitstek al jarenlang de groepen waar we zien dat de zorgen over de financiën het grootste zijn.
13: Mensen hebben ook vaak te weinig spaargeld als buffer. Ongelukken met fatbikes kosten handenvol geld, dat meldt EVandaag. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar bijna €250.000 uitgekeerd aan slachtoffers, omdat de fatbike doorreed of niet verzekerd was. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, dat schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En dan de hitte. Het wordt erg warm en daarom zijn er in Amsterdam vanaf vandaag 12 speciale plekken aangewezen waar mensen even kunnen afkoelen. Het kan bijvoorbeeld in een bibliotheek, kerk en supermarkt. Daar zijn de speciale zitplekken, water en toiletten. De hond mag ook mee. Gaat om een nieuw initiatief van de gemeente en de GGD. Ook in Den Haag zijn er hitteplekken ingericht. En dan het weer van Weerplaza. Het wordt dus een warme dag vandaag. 27 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. Morgen nog warmer, 37 graden. Daarom geldt er vanaf 12 uur 's middags code oranje in het midden en zuiden van het land.
15: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
16: Win jij de allerlaatste tickets?
15: Doe Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
16: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl. Unleash.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
7: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
9: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs. 2,49. Leuk voor het WK.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Je luistert naar Q-Music Limburg.
10: Non-stop hits.
11: Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Music.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Oranje fans opgelet,

0: Goedemorgen, het is warm en het wordt dus nog heter. En daar moeten werkgevers deze week goed op inspelen, zeggen twee arbodiensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes. Werknemers zouden door de hitte eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Ook maatregelen op scholen, veel kinderen zitten op dit moment in de klas. Een deel van hen is vandaag nog lekker vroeg vrij. 1 op de 3 scholen heeft een tropenrooster. Voor ouders is dat logistiek soms ingewikkeld, maar deze kinderen zijn het er wel mee eens.
1: Als het maar zo warm is, dan is het moeilijk om nog jezelf goed te concentreren.
2: Ja, dan voel ik me gewoon moe en dan is het ook gewoon heet in de klas.
0: Hoorden we bij RTL Nieuws, veel scholen zitten in oude gebouwen waar het minder warm is. Ongelukken met fatbikes kosten handenvol geld. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar bijna €250.000 uitgekeerd aan slachtoffers, omdat de bestuurder van de fatbike doorreed of niet verzekerd was. EVandaag schrijft dat de meeste bestuurders helemaal niet weten dat ze onverzekerd zijn, omdat ze hun fatbike hebben opgevoerd. Een Franse tv-presentatrice is de komende weken niet meer te zien. Komt omdat ze in haar sportprogramma kritiek had op de Belgische voetballer Jeremy Doku. Die ging even weg van het WK om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. De presentatrice was daar kritisch op. Ze zei dat vaders hun bijrol spelen bij de bevalling en dat een bevalling een walgelijk moment is. Ze vond dat hij op het WK moest zijn, een uniek moment waar een andere voetballer bij wijze van spreken een moord voor zou doen. En dan het weer van Weerplaza. Warm dus, 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Morgen nog warmer, 37 graden.
3: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent, die zijn lekker.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
7: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
12: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
13: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
12: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
14: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
15: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
16: Sorry, het is WK.
17: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469.
18: Mediamarkt, Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
20: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: music is proud.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
6: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
7: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Q-Music Limburg. Nieuws. 11 uur.
16: Goedemorgen. Een landelijke superhittegolf. Dat krijgen we misschien voor het eerst ooit in ons land, zegt Weerplaza.
17: Voor een superhittegolf heb je 5 keer boven de 30 nodig, waarvan 3 keer boven de 35. En als het bijvoorbeeld morgen al in de beeld 35 graden wordt, dan met vrijdag en zaterdag erbij, is de kans groot dat we dat halen.
16: Vanwege de hitte zijn er allerlei maatregelen genomen. Rijkswaterstaat haalt in een groot deel van het land mensen extra snel van de weg wanneer zij pech hebben. Op veel scholen gelden tropenroosters. Nieuws over andere extreem weer. Vorig jaar was er voor ruim €155 miljoen schade in ons land door bijvoorbeeld harde wind en hagel. Dat zeggen verzekeraars tegen nu.nl. Volgens die verzekeraars slaat het weer steeds vaker ineens om. Afgelopen vrijdag gebeurde dat nog. Noodweer zorgde op veel plekken voor schade. Steeds meer mensen hebben geldproblemen, dat zegt het Nibud. Bijna 40% van de gezinnen komt moeilijk rond. Bij jongeren tot de 30 is dat zelfs meer dan de helft. Komt vooral doordat veel dingen een stuk duurder zijn geworden. Boodschappen en benzine bijvoorbeeld. En dan het WK. Het gaat deze ochtend vooral weer over deze man.
18: Messi!
16: Ja, Messi. Vannacht scoorde hij hier tegen Oostenrijk weer 2. Daardoor heeft hij nu in totaal 18 goals gemaakt op het WK en daarmee is hij officieel topscorer aller tijden. Een historisch record, zo noemen veel kranten het deze ochtend. Meerdere buitenlandse media weten het zeker. Volgens hen is Messi de allerbeste. En dan het weer van Weerplaza. Zon, wolken en warm, maximaal 32 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 36 graden. Vanaf 12 uur dan code oranje in het midden en zuiden.
18: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
19: Win jij de allerlaatste tickets?
18: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
20: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
21: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op CETA Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Win een gratis Recycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op recycleforbedrijven.nl.
12: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week aan poolvullen.

0: fasen geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Ook bij Plus. Plus Spareribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Hey, jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak. Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
15: Dat gaan we vieren.
21: Zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi.
0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
2: Goedemiddag. Vanwege de hitte worden steeds meer evenementen geschrapt. Meerdere hardloopwedstrijden gaan niet door. Ook is de wandelvierdaagse in Zevenum in Limburg geschrapt. Het wordt de komende dagen 35 graden of warmer. Vanaf morgenmiddag geldt daarom in het midden en zuiden code oranje. Als er weer een grote crisis zou komen, zoals de coronapandemie, dan moeten scholen niet opnieuw worden gesloten. Met die oproep komen onderwijsorganisaties bij RTL Nieuws.
3: De boodschap is dat we scholen niet meer moeten dichtdoen. Het effect op leerlingen, niet alleen op hun prestaties, maar vooral over hoe ze in hun vel zitten, is te groot. En dat heeft een blijvend effect en dat moeten we niet doen.
2: Tijdens de coronacrisis bleven scholen tijdelijk dicht en werd er online les gegeven. Veel leerlingen kregen daardoor te maken met leerachterstanden, maar ook met mentale problemen. Nog altijd komen er reacties binnen op het nieuws dat de Britse premier Starmer ermee stopt. Gisteren maakte hij bekend op te stappen. Meerdere Europese leiders zeggen ervan te balen. Volgens hem was het fijn om met Starmer samen te werken. Ook krijgt hij veel complimenten voor zijn steun aan Oekraïne. En ga je naar de Efteling, dan kan een rit in de achtbaan nogal lastig verhaal worden. Veel attracties doen het niet, zegt de Efteling zelf. Er zou een storing zijn. Daardoor zijn onder meer de Joris en de Draak, de Baron en de stoomtreinen dicht. Wanneer de problemen zijn opgelost is niet bekend. Dan het weer van Weerplaza, warm dus. Vandaag maximaal 32 graden. Morgen kan het 36 graden worden.
24: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
25: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
26: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
27: Win jij de allerlaatste tickets?
26: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
28: Q Music.
29: Je luistert naar Q Music Limburg.
28: Non-stop.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Slimmer omgaan met de energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodomal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi

0: onder andere Paul Elstak, de jeugd van tegenwoordig, Bluff en Danny Vera. Alle info vind je op qmusiclimburg.nl.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop.

0: geweldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
3: we Oranje. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we
9: vieren. Aldi. Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
10: Q-Music Limburg, nieuws.
11: Goedemiddag. Er komen misschien meer OV-stakingen. Daarvoor waarschuwt vakbond FNV. Morgenochtend rijden er tot 8 uur geen treinen, bussen en metro's. Ja, FNV is boos. Volgens de vakbond moeten de bezuinigingsplannen van het kabinet op de pensioenen en uitkeringen van tafel. Als dat niet gebeurt, dan komen er na de zomer meer acties. De conciërge die ervan wordt verdacht op een school in Zoetermeer beelden te hebben gemaakt van kinderen, was in behandeling voor zijn seksuele voorkeur. Blijkt uit de rechtszaak die nu bezig is. De man werd vorig jaar opgepakt. Hij staat terecht voor het bezitten, maken en het verspreiden van kinderporno. In het hele land worden maatregelen genomen tegen de hitte. Sportevenementen worden geschrapt, winkels passen de openingstijden aan. En op sommige plekken wordt het afval eerder opgehaald. Het kan vandaag 32 graden worden. Later in de week is er zelfs kans op een zogenoemde superhittegolf. Leg weer Plaza uit.
12: Voor een superhittegolf heb je 5 keer boven de 30 nodig, waarvan 3 keer boven de 35. En als het bijvoorbeeld morgen al in de beeld 35 graden wordt, dan met vrijdag en zaterdag erbij, is de kans groot dat we het halen.
11: En vanwege die hitte geldt morgen in het midden- en zuiden code oranje. En de problemen in de Efteling die zijn weer opgelost. Er was daar een storing, daardoor vielen bijna alle attracties vanmorgen tegelijk uit. Of er toen ook mensen in zaten, dat is onbekend. Inmiddels is alles weer open. Alleen de achtbaan De Baron is nog dicht. Het weer nog van Meerplaza, veel zon dus, 27 tot 32 graden. De komende dagen wordt het nog een stuk warmer.
13: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
14: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
15: Win jij de allerlaatste tickets?
14: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
16: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi, zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. Aan

0: zondag 5 juli. Met onder andere Paul Elstak, de jeugd van tegenwoordig, Bluff en Danny Vera. Alle info vind je op qmusiclimburg.nl.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De nieuwe Opel.

0: Coel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
18: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
21: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
22: Q-Music Limburg nieuws.
23: Goedemiddag. Door het hele land gaan er vanwege de hitte extra busjes van de wegenwachten weg op. De ANWB zet de rest van de week extra personeel in. Ze verwachten door de warmte namelijk een stuk meer auto's met pech.
24: Op deze hete dagen rekenen we zeker op 10% extra pechgevallen. Nummer 1 wat echt kapot gaat bij deze hitte, dat is de accu. Accu's houden niet van deze enorme temperaturen. En daarnaast zien we toch wel veel auto's die overhit zijn.
23: Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Meerdere sportevenementen zijn al geschrapt. Op veel scholen gelden tropenroosters. Morgenochtend dan wordt er gestaakt in het OV, maar daar blijft het mogelijk niet bij. Daarvoor waarschuwt vakbond FNV. Morgenochtend rijden er tot 8 uur geen treinen, bussen en metro's. De FNV wil dat de bezuinigingsplannen van het kabinet op de pensioenen en uitkeringen van tafel gaan. Gebeurt dat niet, dan komen er na de zomer meer acties. Dan is er goed nieuws over de veelbesproken straat van Hormuz. Want sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn er nog niet zoveel schepen doorheen gevaren als gisteren, zegt een onderzoeksbureau. Straat van Hormuz is een belangrijke zeeroute voor de oliehandel. En er kunnen weer schepen doorheen doordat Amerika en Iran hun handtekening hebben gezet onder een voorlopige vredesdeal. En een heldendaad in Doesburg. Een kok van een passagiersschip heeft daar vanmorgen een oudere vrouw gered die van boord was gevallen, schrijft Omroep Gelderland. Die vrouw was in het water gevallen toen ze via de loopplank van boord wilde gaan. Nou, die kok sprong er achteraan en volgens de brandweer heeft hij haar leven gered. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon, maximaal 32 graden. De komende dagen wordt het alleen nog maar warmer. Morgen dan kan het 37 graden worden.
0: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
20: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
22: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
20: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
21: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
22: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
21: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
22: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
20: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
24: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PSV Vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Q-Music Limburg. Nieuws. 3 uur.
12: Goedemiddag. Het RIVM waarschuwt voor smog. De komende dagen kan in het midden en zuiden de lucht meer vervuild zijn. Dat komt door de warmte en omdat er weinig wind staat. Door smog kan je gaan hoesten of kortademig worden. Vooral mensen met astma hebben er last van. Advies voor hen is binnen te blijven. Als er weer een grote crisis zou komen, zoals de coronapandemie... dan moeten scholen niet opnieuw worden gesloten. Met die oproep komen onderwijsorganisaties bij RTL Nieuws.
13: De boodschap is dat we scholen niet meer moeten dichtdoen. Het effect op leerlingen, niet alleen op hun prestaties... maar vooral over hoe ze in hun vel zitten, is te groot. En dat heeft een blijvend effect en dat moeten we niet doen.
12: Maar tijdens de coronacrisis bleven scholen tijdelijk dicht. Veel leerlingen kregen daardoor te maken met leerachterstanden... maar ook met mentale problemen. In het zuiden van Duitsland zijn in de Rijn 3 overleden mannen gevonden, meldt de Duitse politie. Mannen werden al even vermist, ze waren gaan zwemmen, maar kwamen niet meer terug. Nou, zwemmen in de Rijn is gevaarlijk, de stroming is er erg sterk. Dan nog even terug naar die hitte, want door het hele land worden maatregelen genomen. Sommige winkels gaan eerder dicht. En in meerdere steden zijn speciale hitteplekken ingericht. In Amsterdam bijvoorbeeld, in een bibliotheek, kerk en een supermarkt, zegt de GGD bij de NOS.
14: We hebben inderdaad die locaties benaderd van de buurt wil heel graag bij jou verkoeling vinden. Zou je extra maatregelen willen nemen bij zo'n hittegolf, zoals water neerzetten, stoelen, zodat mensen echt even kunnen uitrusten. En ik hoop inderdaad dat mensen hier gebruik van gaan maken.
12: En verder zijn ook meerdere sportevenementen geschrapt. In Hilversum gingen vanmorgen de strooiwagens de weg op. Strooizout zorgt er namelijk voor dat het asfalt iets minder warm wordt. Het weer nog van Weerplaza, veel zon, maximaal 32 graden. Komende dagen wordt het alleen nog maar warmer. Morgen dan kan het 37 graden worden.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
11: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oranje fans opgelet. KPN.

0: extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: vind je op qmusiclimburg.nl.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan. Get ready for the OG.
4: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official

0: partner van FIFA 2026.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
6: Goedemiddag. Er zijn zorgen in de Tweede Kamer over slechte schoolgebouwen, waar het nu met de hitte niet uit te houden is. Daarnaast worden ouders verrast als hun kinderen eerder naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thiele zegt weinig aan de slechte gebouwen te kunnen doen. Volgens haar is dit aan de schoolbesturen zelf. Justitie eist 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een oud conciërge. Deze 58-jarige man werkte op een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van aanranding en het maken en bezitten van kinderporno. De man werd vorig jaar opgepakt, terwijl ouders al jaren eerder aan de bel trokken over zijn gedrag. Goed nieuws over de veelbesproken Straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn er nog niet zoveel schepen doorheen gevaren als gisteren. De Straat van Hormuz is een belangrijke zeeroute voor de oliehandel. En er kunnen weer meer schepen doorheen doordat Amerika en Iran een voorlopige vredesdeal hebben getekend. En we wisten al dat er vanaf morgen code oranje geldt in het midden en zuiden voor de hitte. Maar nu komt daar een nieuwe waarschuwing bij. Er is kans op smog. Het komt door de warmte en omdat er weinig wind staat. Vooral ouderen en mensen met astma kunnen door de smog kortademig worden. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken. Het is 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En morgen volop zon en 30 tot lokaal 37 graden.
7: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Unleash.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: eboekhouden.nl. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat

0: weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
5: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Q-Music Limburg. Nieuws. 5 uur.
10: Goedemiddag. De NS grijpt in vanwege de hitte. Vanaf morgen rijden er op een aantal trajecten minder treinen. Omdat het boven de 30 graden wordt, kunnen treinonderdelen oververhit raken. Morgenochtend tot 8 uur rijden er trouwens helemaal geen treinen. Dat komt door een landelijke staking. Dan rijden er ook geen bussen, trams en metro's. Justitie eist 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een oud-conciërge. Het gaat om een man van 58 die werkt op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Ouders hadden hierover al jaren geleden aan de bel getrokken, maar de man werd vorig jaar pas opgepakt. Ook Frankrijk neemt flinke maatregelen om de bloedhitte aan te kunnen. In dat land geldt al dagen code rood, omdat het op sommige plekken ruim 40 graden is. Meerdere scholen zijn komende dagen dicht. In de ziekenhuizen wordt extra personeel ingezet, omdat het door de hitte daar drukker is. Museum het Louvre en de Eiffeltoren gaan eerder dicht, omdat het te warm is. En Disneyland Parijs sluit alle buitenattracties. En ook vandaag staan er weer 4 wedstrijden op de planning in het WK voetbal. Om 7 uur komt bijvoorbeeld Portugal weer in actie op het WK. Na de 1-1 tegen Congo moet er vanavond gespeeld worden tegen Oezbekistan. Grote kans dat Cristiano Ronaldo weer in de basis staat bij de Portugezen. Maar of dat nou zo'n goed plan is, je hoort sportverslaggever Riepke Bakker.
11: Ronaldo heeft in zijn laatste 10 wedstrijden op EK's en WK's geen doelpunt meer gemaakt. Hij is niet goed genoeg meer, maar ondertussen eist hij wel alle ballen op en is in het veld alleen maar met zichzelf bezig. Een blok aan het been, de Portugese bondscoach kan Ronaldo beter op de bank zetten.
10: Ja, later vanavond komt ook Engeland nog in actie tegen Ghana. En dan nog het weer van Weerplaza. Hartstikke zonnig, 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Het koelt maar weinig af vanavond en vannacht. Morgen ook veel zon en nog warmer, 30 tot 37 graden.
9: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Non-stop

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de Trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
21: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
22: Brussel Zuid.
21: Hé, nu al?
20: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
25: Aanbieding.
0: dingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop

0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
18: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gaat.

0: gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
2: Goedenavond. Twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige auto-ongeluk in Zeeland eerder deze maand liggen nog steeds in het ziekenhuis. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. Ze waren op schoolreis. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog steeds vast. Justitie eist 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een oud conciërge. Het gaat om een man die werkte op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Ouders maakten zich al jaren zorgen, maar de man werd pas vorig jaar opgepakt. Goed nieuws over de veelbesproken straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn er nog niet zoveel schepen doorheen gevaren als gisteren, zegt een onderzoeksbureau. De straat van Hormuz is een belangrijke zeeroute voor de oliehandel. Er kunnen weer meer schepen doorheen doordat Amerika en Iran hun handtekening hebben gezet onder een voorlopige vredesdeal. En het RIVM waarschuwt voor smog. De komende dagen kan in het midden en zuiden de lucht meer vervuild zijn. Komt door de warmte en omdat er weinig wind staat. Door smog kan je gaan hoesten of kortademig worden. Vooral mensen met astma hebben daar last van. Het advies voor hen is binnen te blijven. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het af naar zo'n 20 graden. Morgen code oranje vanwege de hitte. Er is volop zon met 30 tot lokaal 37 graden.
3: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
1: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
8: eboekhouden.nl. Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
10: Eboekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
16: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
22: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
23: Dat gaan we vieren.
22: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we
24: vieren. Aldi, straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
23: Dat gaan we vieren!
22: Dus nu naar Aldi.
25: Q Music Limburg

0: Goedenavond. De NS grijpt in vanwege de hitte. Vanaf morgen rijden op een aantal trajecten minder treinen vanwege de hitte. Omdat het boven de 30 graden wordt, kunnen treinonderdelen namelijk oververhit raken.
1: Het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's. En dan specifiek bij een dubbeldekker. Als die meer dan 6 rijtuigen heeft, heb je 2 airco's en valt er 1 uit. Dan kan de trein nog wel door, maar valt de tweede ook uit. Dan moet die van het onderhoud van het spoor af.
0: Er gaan vanaf morgen onder andere minder treinen rijden tussen Den Haag Centraal, Amsterdam en Rotterdam, Leiden, Schiphol. Morgenochtend tot 8 uur rijden er trouwens helemaal geen treinen door een landelijke OV-staking. 2 kinderen die gewond raakten bij het ernstige auto-ongeluk in Zeeland eerder deze maand liggen nog altijd in het ziekenhuis. Bij dat ongeluk kwamen ook 3 kinderen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Goed nieuws over de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn er nog niet zoveel schepen doorheen gevaren als gisteren. Dankzij de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran. De straat van Hormuz is een belangrijke zeeroute voor de oliehandel. En lukt het Cristiano Ronaldo om revanche te nemen? Na de 1-1 tegen Congo trapt Portugal nu af tegen Oezbekistan op het WK voetbal. Messi, Mbappé, Haaland, zij scoorden gisteren allemaal de 3 grote spitsen. Maar Ronaldo en Portugal vallen tot nu toe tegen. En dat is niet zomaar, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
2: Ronaldo heeft in zijn laatste 10 wedstrijden op EK's en WK's geen doelpunt meer gemaakt. Hij is niet goed genoeg meer, maar ondertussen eist hij wel alle ballen op en is in het veld alleen maar met zichzelf bezig. Een blok aan het been. De Portugese bondscoach kan Ronaldo beter op de bank zetten.
0: Ook Engeland komt in actie om 10 uur vanavond tegen Ghana. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het af naar zo'n 20 graden. Morgen code oranje vanwege de hitte. Er is volop zon met 30 tot lokaal 37 graden.
3: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: eboekhouden.nl. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
13: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
12: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
14: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: bezorgers meer op pad. Is vanwege code oranje en de enorme hitte. Volgens het bedrijf is het gewoon niet veilig genoeg. Ook op andere plekken worden maatregelen genomen vanwege de warmte. In Amsterdam zijn bijvoorbeeld gratis koelterplekken ingericht door de GGD. In onder andere theaters en supermarkten. Deze mensen zijn er blij mee.
1: Nou, het is heel fijn, vooral met deze warmte. Het komt heel goed uit, het is heel erg refreshing.
2: Het was best wel warm. En ik kreeg ook dorst. En nu kom ik hier en dan zie ik dit. Nou, het is gewoon prachtig.
0: Was bij de NOS. Veel scholen hebben al een tropenrooster of voeren die vanaf morgen in. Kinderen zijn dan eerder uit vanwege de warmte. Toch maakt de Tweede Kamer zich zorgen, want lokalen zijn warm en kinderen zitten er toch uren in. Kamerleden willen dat er meer geld komt om schoolgebouwen af te koelen.
3: We weten al heel erg lang dat het binnenklimaat niet op orde is. Dat wisten we al 10 jaar geleden. Toen werd geconstateerd dat het binnenklimaat slechter is dan in varkensstallen en gevangenissen.
4: We doen leerlingen gewoon tekort met dit soort slechte schoolgebouwen.
0: Volgens onderwijsstaatssecretaris Thiele is dat geld er al en kunnen gemeenten en scholen dat geld gewoon gebruiken. Goed nieuws over de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn er nog niet zoveel schepen doorheen gevaren als gisteren. Dankzij de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran. De straat van Hormuz is een belangrijke zeeroute voor de oliehandel. En tot slot, Amerika. Daar is iemand aangehouden die midden in de nacht aan het straatracen was. Hij reed met 177 km per uur over de weg. Heel relaxed, met een sigaar in zijn mond. Het ging om een man van 85 jaar. Hij kon niet slapen en maakte daarom, naar eigen zeggen, gewoon een nachtelijk ritje in zijn favoriete auto. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het af naar zo'n 20 graden. Morgen dus code oranje vanwege de hitte. Er is volop zon met 30 tot lokaal 37 graden.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
6: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Laat die wasmachine maar draaien, hoor! Nu Lenor vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...

0: kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met
4: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
12: Fomar.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
15: Non-stop hits.
16: What?

0: sporten. Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Ja!

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
8: Goedenavond. Wie gekeurd moet worden voor een WIA-uitkering moet nog langer wachten. De wachttijd bij het UWV is verder opgelopen naar nu een half jaar. Volgens Sociale Zakenminister Veilbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. Momenteel wachten duizenden mensen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met dit weer draait de airco vaak overuren, maar pas op als je een dynamische energiecontract hebt. Vanavond en morgenavond schieten de stroomprijzen namelijk naar een recordhoogte. Het is warm, dus de vraag naar stroom is hoog, terwijl er juist weinig wind is en de zonne-energie in de avond wegvalt. Op piekmomenten betaal je daardoor meer dan 1 euro per kilowattuur, vooral tussen 8 en 10 uur 's avonds. Dan heftig nieuws uit België. In een verlaten steengroeve zijn vanmiddag 2 jongeren verdronken. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Volgens Belgische media hoorden de 2 bij een groep die verkoeling zocht. En een drone de lucht insturen tijdens een WK-wedstrijd wordt niet gepikt in Amerika. In bijna 2 weken zijn al 300 drones in beslag genomen die rond stadions vlogen. Ook boven fan-evenementen mag niet met een drone worden gevlogen. Wie met een drone wordt betrapt kan een boete krijgen tot €90.000. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het af naar zo'n 20 graden. Morgen code oranje vanwege de hitte. Er is dan volop zon met 30 tot lokaal 37 graden.
9: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.

0: in actie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
1: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia Droogrek Hang-On voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
19: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
20: Non-stop hits. Q.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Hey, jij daar!
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: Vanavond de snelweg A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Eigenlijk zouden er werkzaamheden zijn tussen knooppunt Lunetten en de afrit Veenendaal-West. Maar door de hitte is het niet veilig, zegt Rijkswaterstaat. Daarom worden de wegwerkzaamheden verplaatst naar september. Ook Thuisbezorgd neemt maatregelen vanwege de hitte. Vanaf morgenmiddag gaan er geen eigen bezorgers meer op pad. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft Thuisbezorgd rondrijden. Morgen geldt zelfs code oranje. Daarom zijn ook op andere plekken maatregelen genomen. Zo kan je in Amsterdam gewoon even in de supermarkt afkoelen met wat water en fruit. Deze mensen zijn er blij mee.
1: Oh, dit is heerlijk. Ik kom helemaal...

0: Maar nou voel ik me weer even mens.
1: Ja, het is hier lekker hoor. Zo erg heet is ook niet lekker hoor.
2: Was bij RTL Nieuws. In Frankrijk is vandaag een hitterecord gehaald. Gemiddeld is het daar vandaag bijna 30 graden. En daarmee is het in Frankrijk de warmste dag sinds de metingen begonnen. Op sommige plekken is het wat koeler, maar op andere plekken dik 40 graden. Door de hitte hebben niet alleen scholen aangepaste tijden, ook de Eiffeltoren en het Louvre hebben hun openingstijden aangepast. En dan het WK voetbal, door naar de volgende wedstrijd van vandaag. Engeland-Ghana. De Engelsen pakten vorige week de eerste 3 punten door te winnen van Kroatië. Dus vanavond winnen betekent een plek in de volgende ronde. Daarom zijn veel ogen gericht op nog een grote speler, Harry Kane. Je hoort sportverslaggever Riepke Bakker.
3: Messi heeft al 5 keer gescoord en Haaland en Mbappé staan op 4. En dus ben ik heel benieuwd wat Kane gaat doen tegen Ghana. Hij is ook een grote naam, heeft al 2 keer gescoord, maar kan hij het moordende doelpuntenschema van die andere 3 volgen? Ja, dan moet Kane tegen Ghana toch wel 2 keer scoren.
2: Vannacht komen ook nog Panama-Kroatië en Colombia-Congo in actie. En dan nog wat weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar zo'n 20 graden. Morgen code oranje dus vanwege de hitte. Er is volop zon met 30 tot lokaal 37 graden.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Eén ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je om te wachten staat.
6: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
5: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
7: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven, nu bij Videoland.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Kessie, kenno.
16: Klaar voor je vakantie? Kessie, wat alleen vandaag. Reizigers.

0: Ready, Set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
4: Goedenavond. De man van 19 die vastzit voor het dodelijk ongeluk in Zeeland blijft 30 dagen langer vastzitten. Zijn advocaat had gevraagd om hem onder voorwaarden vrij te laten, maar de rechter gaat daar niet in mee. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. Ze waren op schoolreis. 2 kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De man wordt verdacht van dood door schuld. De NS grijpt in vanwege de hitte. Vanaf morgen rijden er op een aantal trajecten minder treinen vanwege de hitte. Omdat het boven de 30 graden wordt, kunnen treinonderdelen namelijk oververhit raken, hoor je bij de NOS.
5: Het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's. En dan specifiek bij een dubbeldekker. Als die meer dan 6 rijtuigen heeft, heb je 2 airco's en valt er 1 uit. Dan kan de trein nog wel door, maar valt de tweede ook uit. Dan moet die van het onderhoud van het spoor af.
4: Er gaan vanaf morgen onder andere minder treinen rijden tussen Den Haag Centraal Amsterdam en Rotterdam Leiden Schiphol. Het is sowieso opletten als je het OV nodig hebt. Je zult morgenochtend ander vervoer moeten zoeken, want tot 8 uur rijden er helemaal geen treinen door een landelijke OV-staking. Ook rijden er dan geen bussen, trams en metro's. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daar voortaan eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En het zuiden van ons land heeft last van een Lego-bende. In Breda en Etten-Leur is eerder dit jaar voor honderden euro's aan Lego gestolen. Daarna gebeurde dit ook in Middelburg en Vlissingen. Volgens de politie bij Omroep Brabant zijn er meerdere mensen bij betrokken die onderling samenwerken. En dan nog het weer van Weerplaza tot slot. Vanavond koelt het af naar zo'n 20 graden. Morgen code oranje vanwege de hitte. Er is volop zon met 30 tot lokaal 37 graden.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: When I spent the summer
1: on you. Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Prins Vrij Vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
10: Fomar, voordeel markt.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Amstel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
8: Woehoe!
7: Op sunweb.nl.
9: Limburg nieuws, 12 uur.
10: Goedenacht. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt Marktwaak rond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden, is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In het gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm, de minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goeienacht.
1: Treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelteplekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Downdetector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de 2 andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedenacht. Een commissie van de overheid die onderzoek doet naar misstanden bij de jeugdzorg gaat niet opnieuw kijken naar dossiers uit de toeslagenaffaire, dat meldt Trouw. Een aantal toeslagenouders van wie de kinderen uit huis was geplaatst had erom gevraagd. Zij willen nu dat hun gevallen alsnog op een andere manier opnieuw worden bekeken. In een ziekenhuis in Den Haag zijn twee jongens met elkaar op de vuist gegaan, meldt Omroep West. Ze kwamen allebei het ziekenhuis in met steekwonden, waarna ze begonnen te vechten. Hoe ze aan die verwondingen kwamen is niet duidelijk, er is niemand aangehouden. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daar voortaan eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En de A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima ligt tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.